You are. Ujala Radio Headlines. Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

You are. Ujala Radio Headlines. Frankrijk wil militairen en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:15 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

0: درے مولا دے اپنا سر, اے نازاں کون سی دھن میں خدا کو بھول بیٹھے ہو, خدا کو بھول بیٹھے ہو, اے نازاں کون سی دھن میں خدا کو بھول بیٹھے ہو, خدا کو بھول بیٹھے ہو.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst tienduizenden aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:45 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel een korte file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug is het wegdek in slechte toestand en het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Twee rijstroken zijn daar dus dicht. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Oudjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjala Radio is er voor ons allemaal.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: कौन चल रहे
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines.
3: Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: Ujala Lare Hair. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmew Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora
6: Khan. Hi, mijn Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Mijn Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten. Wat

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog weinig tot iets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wat wel opvalt is de A15 Rotterdam-Europoort. Bij de Schurhofbrug is maar één rijstrook, althans alleen maar de vluchtstrook, beschikbaar. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Ujala Radio gaat helemaal los.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt die minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel twee files die opvallen. Om te beginnen de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meern is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Er staat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum. Daar wordt aan de weg gewerkt. En daardoor staat er ook een file voor Hagestein van 4 kilometer met 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: You are Holland Hardest Radio Station.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoogstad.
1: Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart, mijn honing heet. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het Hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangifte bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
5: Bas tu chahiye.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
6: Remember masoom the bekhabar.
7: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
8: Nee.
1: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meern gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En de A59 Zonzeel richting Den Bosch voor Hoijpolder een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Oceaan Radio, I love you.

आंखों में बातें हैं, बातें में वादे हैं। लकी बॉय, यू आर माय लकी बॉय। जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय, या फिर मैं फ्राउ मैं नहीं कहने। Ging dit al die tijd door haar hoofd? Lucky boy, you're my lucky boy. Jenny Kaum, benega mera lucky boy. En ineens was ik er. Ja, filmke naam heet Bachina e Hasino. In die tijd een budget van 120 miljoen koror. Maar de opbrengst was meer dan 6 keer zoveel. Namelijk 790 miljoen koror. Ja, in de hoofdrol hadden we toen Ranbir Kapoor en Deepika Padukone. Ja, een heerlijke Bollywood romantische comedy. Film dus Bachina e Hasino was dat. Organica Namraha Lucky Boy. Ja, een andere film met een leuke Ghana. Heerlijke feel good Ghana, love Ghana. Dat is de film Palpal Dilkepas. En de titeltrack heeft een aantal variaties. En dit is variatie nummer 2 op hun album. Het is de titeltrack, Palpal Dilkepas, maar dan de Celebration versie. Ook weer een hele leuke feel-good Ghana flavor. Lekkere Ghana om naar te luisteren. Lekkere Ghana om eventjes lekker in weg te dromen. En lekker te fantaseren.

कहीं से मोहब्बत करूं दो दिन के जिंदगी में, मर भी जाऊंगा तो लौट आऊंगा बस तेरे संग जीने को। फिल्म का नाम है सैटेलाइट शंकर, een actiedramafilm en de film is gebaseerd op het leven van Indiaanse soldaten en vertelt het verhaal over de avonturen van deze Indiaanse soldaten. Ja, heerlijke Ghana, heerlijke mooie Ghana bij de One and Only Ujala Radio. Je hoorde de stem van Mithun, Arijit Singh en Ankanshka Sharma. Even een lekkere dhamaka Ghana. Ghana om lekker enthousiast van te worden. Ghana om een lekker gevoel van te krijgen is afkomstig uit de film Didi Pyarde. Een lekkere Punjabi flavor on the one and only Dunya Ka Mashhoor Hindustani Hit Radio.

ऑन द वोकल्स कुमार सानू, चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर है मेरे हम नवा। वाओ, heerlijke Ghana uit het jaar 1994, afkomstig uit de film Ouwe Pjaar Kreeg. Ja, destijds een heerlijke romantische dramafilm met in de hoofdrol onder andere Saif Ali Khan als Raja en Shilpa Shetty als Chaya. We genieten lekker van heerlijke Ghana.

चल फिर उड़ चले उन वादियों में. अनहिल के सिंगल सॉन्ग रिलीज गाना दिस टाइम फ्रॉम फरहान गिलानी. Ja, je hoort hem hier bij Ujala Radio. De beste hits, de heerlijkste Ghana. Only by the one and only. Ja toch? Only by the one and only. Ujala Radio. Waar Wobby Amit Jeramke staat. Nog eventjes een Ghana van way back. Althans way back. Ik denk zo'n 15 jaar geleden. De film Indian. Heerlijke divane. Destijds kon ik er heel erg van genieten. Ik weet nog dat we toen speciaal cd's gingen halen. En zoveel jaren later kunnen we er nog steeds van genieten. Ik zou zeggen, enjoy!

Ut përrimëzi. Tire binë e këpëll në higjina. Mene je fejzla kërlija. Divani me hogeji, divana me hogeja. Orë film kënam he Indian. And on the vocals Alka Jagnik, samen met Sean. En in de hoofdrol destijds hadden we Sunny Deol, Silpa Shetty, Rahul Deo en Mukesh Rishi. In het jaar 2001 was dat dus. Altijd leuk om weer liedjes van een tijdje terug te horen die je heel lang niet hebt gehoord. Maar die in die tijd een enorme hit waren. Ja toch, we wisselen af. Jaren 90, periode 2000. En daarna weer een nieuw Bollywood. Filmkanaam heet Drive, de stem van Tanish Bakchi. En deze Dhamaka Gana.

0: ਸੁਣੋਏ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ?
1: Ja, dat is uit de film Drive, een nieuwe actiefilm. Ik heb hem eerlijk gezegd nog niet gezien, maar op de cover zie ik Jacqueline Fernandez staan. En altijd als ik Jacqueline zie, dan denk ik, hey, die film wil ik wel zien hoor. Dat was dus de film Drive, Organa Kanamra Hatu Jantanahi. We wisselen af met heerlijke Ghana. Heerlijke feel good Ghana, love Ghana. Af en toe ook een beetje dhamaka Ghana. Or je hebt film Adil Bole Hadipa uit het jaar 2019, Ishke Hi Rabahe. Ik zou zeggen enjoy the good music on Ujala Radio.

तू दूर जितना जाए ये पास से उतना आए, कब दिल तेरा ले जाए, यहाँ पे इश्क है रब और खुदा सोनिया। क्या गाना है, लगे गाना। फिल्म का नाम है दिल बोले हडिप्पा, इस uit het jaar 2009 met in de hoofdrol रानी मुखर्जी। Ja, en na het jaar 2009 heeft Rani Mukherjee niet meer zoveel films gemaakt. Ze heeft slechts 5 films hierna gemaakt. Het waren niet allemaal hits, maar daarvoor, voor het jaar 2009, heeft ze tientallen films gemaakt. Althans, in tientallen films gespeeld. En daarvoor heeft ze ook een aantal onderscheidingen ontvangen voor haar acteerprestaties. Ja, en haar grote doorbraak maakte Rani Mukherjee natuurlijk met de film Kuch Kuch Hota Hai. En dat gebeurde in het jaar 1998. Dat was dus Rani Mukherjee. Yes, ik was altijd wel fan van haar. En ik hoop dat ze weer een mooie comeback gaat maken. Met nog meer hits, met nog meer films. Films waar we van kunnen genieten. Net als in die tijd van jaren geleden. Ja, we hadden net al de film Drive. En ik zei het al, met in de hoofdrol Jacqueline Fernandez. En ook deze Ghana, Prem Pujari, is uit de film. Uit dezelfde film, Drive. Maar dan met de stem van Amit Mishri.

Ele que Dhamaka Songs, Dhamaka Geet. Am Tiri Prema Pujari, Bas Tiri Prema Pujari. En dit is afkomstig uit de film A Drive. Alweer de laatste Gana voor dit uurtje. Uit de film Bachna e Hasino. Sunhia Gana, Sajde me Yuhi Jukatahu, Tumpe hi Ake Rukatahu. Elke groep zoert het song.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave. Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonje en

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie waar honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiesi ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. 15 vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De voorraden zijn cruciaal om ook tijdens koude winters over voldoende gas te beschikken. Als het aan het kabinet ligt, beperkt de overheid zich in de toekomst alleen tot het beheren van de strategische noodreserve. De opslagstructuur stamt nog uit de tijd dat Nederland zelf grote hoeveelheden Gronings gas exporteerde. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond in september niet ongewoon is, staat het wel haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist flink warmer. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. Volgens groepshoofd Margarita Lopez zijn de tanden afkomstig van jonge slachtoffers van criminele organisaties die kinderen ontvoerden voor seksuele uitbuiting of orgaanhandel. Autoriteiten zouden al ruim 5 jaar van het massagraf hebben geweten. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock-sandalen. Dat heeft de rechtbank besloten na een rechtszaak die door de bekende Duitse schoenmaker was aangespannen. Zolang de nep-sandalen toch nog in de winkels liggen, moet de supermarkt een dwangsom van €5.000 per dag betalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch, Aja.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, nog altijd een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want tussen Gouden en de Meer gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nog altijd bijna 3 kwartier. En daardoor ook file rijden op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Voor Woerden 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala La Rehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmew Roy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 s'avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 s'avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. In Duitsland grijpt de overheid in vanwege de hoge brandstofprijzen. Onze oostenburen voeren opnieuw een tankkorting in, waarmee benzine en diesel aan de Duitse pomp 17 cent per liter goedkoper gaat worden. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond eind september niet ongewoon is, staat het weer haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist een stuk warmer. Bijzonder is dat de laatste grondvorst van dit jaar op 21 juli werd gemeten. Dat is een unieke laat moment, midden in de zomer. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. De andere kant van de rivier is dicht. Schippers moeten daardoor soms wel 300 kilometer omvaren. De problemen zijn ontstaan door het aanhoudend droge weer. In het stroomgebied van de rivieren valt al weken nauwelijks regen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Dit is Umjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Umjala nog groter. Umjala Radio.

0: WR.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
9: Radio. You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een zware explosie heeft vanochtend een pand van 2 verdiepingen verwoest in het historische centrum van Athene. Het gebouw stortte na de klap volledig in. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin en de brandweer wist 2 vrouwen uit het naastgelegen pand te redden. Volgens de eerste berichten is een gaslek de waarschijnlijke oorzaak van de explosie. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. En minister David van Wil van Justitie heeft maar net een motie van wantrouwen overleefd na een verhit debat in de Tweede Kamer. Op aandringen van het parlement bood de minister gisteren opnieuw excuses aan voor zijn verkeerde informatie over 10.000 onbehandelde aangiften. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek eerder dat deze ernstige zaken ten onrechte op de plank bleven liggen. Van Wil beweerde aanvankelijk dat de helft om meldingen ging, maar dat bleek niet te kloppen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
11: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया
13: उजाला रेडियो द हिंदुस्तानी साउंड फॉर नीदरलैंड via DAB+ एंड वर्ल्डवाइड ऑनलाइन जॉइन द मूवमेंट फॉलो ऑन सब सोशल्स फेसबुक इंस्टा टिकटॉक एंड यूट्यूब कैनल स्प्रेड द वाइब शेयर द लव उजाला रेडियो Always shining. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hen, door Shadi honen wel hen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Pandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hen, door Shadi honen wel hen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De afgesloten A27 bij Gorinchem zorgt voor drukte op de omleidingsroutes. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen een half uur extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Nemoerduik tegen 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Er is ook nog eens een ongeluk gebeurd tussen Den Bosch-Maaspoort en Heusden. Twee rijstokers zijn dicht, kost je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wel, daar een mannen, cheeren, cheeren, uitstraat, ze gaan naar jouw programma, maar je hebt ook zo'n reetje. En je waar, u jana radio ka programma, hamare piaare sune bolu. Aur dekha jai to, aur apki baar gaan naar jouw programma, aap luk sunenge. To dekha jai, aus dorp akker me, Henk Gopi bhi programma ko bedkir sune. To bhai, Henk Gopi, hi boy!

zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonje en

0: bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hato mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 s'avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 s'avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shurukia Jaga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht en Uskeba. Jabberjust Concert. Meervaart Mehonewala Heet. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een batwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie-transportservice vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Ujala hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Ujala hai toh. Dhindhora baja dijiye.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg en vooral veel vertraging op de omrijroutes van de afgesloten A27. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoop het Hintham en Waardenburg 12 kilometer file met een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Evening en Zaltbommel 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar is een auto gestapt met pech tussen afrit Wageningen en Knoop het Waterberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. Een ongeluk op de A16, Breda-Rotterdam. Dat gebeurde tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en vertraging 10 minuten. En de A16 tenslotte Rotterdam-Breda voor Dordrecht bijna 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

Jivanahe, een prachtige mooie Ghana om dit uurtje mee te beginnen hier bij de One and Only Ojala Radio. Ja, het herinnert dat het leven niet altijd hetzelfde blijft. Soms is er geluk, soms verdriet. Maar iedere fase heeft zijn eigen verhaal. Ja, het leven is niet perfect, maar juist de mooie momenten tussen de moeilijke momenten, die maken het extra bijzonder. Dus ja, Kaboli, Kabatai. Geniet van vandaag, geniet van de mensen om je heen. Want ja, je jeven hè, dit is het leven. Ja, welkom bij Ujala Radio. Welkom bij Dunya Kamishur Hindustani Hit Radio Arwobi Amit Jairam Kizat. Ja, we genieten van de heerlijkste hits en de beste Ghana. En zo maken we van deze dag weer een perfecte dag. Isbaar uit de film Awarapen deel 2. Een prachtige, mooie Ghana. Een Ghana om eventjes in weg te dromen. Een Ghana om even je ogen bij te sluiten. Ghana kanaam he, we genoen.

0: इश्क करने
1: वे जुनून दिल लुटने चला क्यों gebracht uit de film Awarpen deel 2. Ganneke naam heet Junoen. Betekent letterlijk zoiets als passie, zoiets als hartstocht. Een gevoel dat zo sterk is dat je het niet meer los kunt laten. Ja, en dat precies hoor je terug in deze Ghana. Je hoort een verhaal over verlies, over liefde, over verlangen en de strijd van een hart dat toch weer wilt liefhebben. Ja, het is de eerste single uit de film Awarpen deel 2, bijna 20 jaar na het origineel uit 2007, toen de eerste film Awarpen uitkwam. De muziek is van Mitoen en nog mooier, de zanger is Subodh Sharma. Hij werkte jarenlang als sound engineer en werd via een Instagram reel ontdekt voor deze Ghana. Ja, sommige gevoelens verdwijnen niet wanneer je ze loslaat. Ze wachten totdat je hart opnieuw durft te voelen. Ja, en met die gedachte gaan we verder, want liefde mag dan ingewikkeld zijn. De muziek, die hoeft dat gelukkig niet te zijn. Want ja, dit is jouw Ujala Radio.

Ja, Ganakanam heet Marjana. Wat een gevoel zit er in deze Ghana. Ja, letterlijk betekent Marjana sterven. Maar ja, in de context van deze Ghana gaat het natuurlijk over die diepe liefde. Waarbij iemand zegt, als ik jou niet krijg, ja, wat heeft het leven dan nog voor betekenis? Ja, dat is de ultieme manier om op een Punjabi wijze je intense liefde en verlangen uit te drukken. Ja, en het originele is van B. Praak en deze is gezongen door Mr. Zubi. En die weet natuurlijk als geen ander hoe je zulke mooie, intense emoties in een stem kunt leggen. Dus ja, als je even helemaal wilt opgaan in de muziek, zet hem luid op Ujana Radio. We gaan heerlijk verder met nog meer heerlijke hits en heerlijke Ghana Orwobi Amijeram Kesat. Dit keer met niemand minder dan Jojo Honey Singh op mijn

Ja, je hebt niet altijd een reden nodig om te feesten. Soms is het genoeg dat de muziek goed staat. Ja, en ook in deze Ghana Casa Tupka, de stem van Yo-Yo Honey Singh, draait het vooral om die typische Yo-Yo Honey Singh vibe. Ja toch, dat is niet te veel nadenken, gewoon de muziek voelen en lekker genieten. Ja, een van de artiesten, Yo-Yo Honey Singh, is toch een van de artiesten die een grote rol heeft gespeeld in de populariteit van Indiaanse urban Punjabi muziek bij een breed Bollywood publiek. En ja, zijn muziek staat bekend om die combinatie van Punjabi lyrics, heerlijke hip-hop en electric beats en natuurlijk een flinke dosis swagger. Ja, de heerlijkste hits. Zoals ik al zei, je hebt niet altijd een reden nodig om te feesten. Ja, soms is het genoeg dat de muziek gewoon lekker goed staat.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ja, Janica Hamera, Ji Gir Gaya Ji. Ja, een heerlijke mix Ghana met nog meer heerlijke klassiekers. Ja, het zijn tijdloze klassiekers. Een simpele melodie, een vrolijke sfeer en een hart dat gewoon niet kan zwijgen. Ja, dat maakt deze klassiekers zo tijdloos. Ja, en Janica Hamera, Ji Gir Gaya Ji. Waar is mijn hart toch gebleven? Het gaat over die typische verliefdheid waarbij je hoofd misschien nog probeert logisch na te denken. Maar ja, je hart heeft het allang overgenomen en een eigen plan getrokken. Ja, de heerlijkste Ghana die hoor je natuurlijk hier zo bij Ujala Radio. En zo beginnen we dit moment weer met de beste hits en de heerlijkste Ghana. Even van wat way back uit de jaren 50, uit de jaren 60 was dat. Allemaal gebracht in een nieuw jasje, in een local jasje. Ja, het hoort er allemaal bij. Ujala Radio, hij is Sunualo, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van de heerlijkste

Ja, ain't nobody gets in mij or two. Ja, ware liefde hoef je niet steeds te bewijzen, toch? Soms zegt één blik al genoeg en dat is al voldoende. Ja, komt dus uit de film Cocktail, deel 2. Een heerlijke Ghana, een combinatie van romantiek en moderne Bollywood beats. Die hoort in één Ghana. Ja, komt dus uit de film Cocktail 2. En dat is dus de opvolger van de populaire film uit 2012, namelijk Cocktail. En ja, de titel zelf verwijst dus naar een soort liefdesbelofte. Ja, het is, ik meen het echt, ik zweer het. Ja, en na zo'n heerlijke, lekkere Ghana gaan we natuurlijk lekker door. We doen onze volume een beetje wat hoger. Het is de heerlijke romantische vibe hier bij Ujana Radio. Een tikkeltje Broken Heart komt uit de film Awarapun. Maar dan Awarapun deel 2, gebracht in een nieuw jasje. Ja, de tune, die kan je al een beetje meeneurien. Die tune, die kan je alvast opnemen in je hart. En de rest gaat allemaal op de automatische piloot.

Tera Mera Rishta Purana. Een Gana dat eigenlijk draait om een heel krachtig gevoel. Namelijk een band die je niet zomaar kunt verbreken. Ja, letterlijk betekent het ook, onze band is oud. En het gaat niet alleen maar over liefde. Het gaat ook over verdriet, over loslaten en vervolgens jezelf weer terugvinden. Ja, het is een vernieuwde versie. De echte Bollywood-kenner die weet het. In het jaar 2007 kwam deel 1 van deze film uit, namelijk Awarappan. En ja, dit is dus de nieuwe versie en is opnieuw gearrangeerd door Mithun met de teksten van Saeed Quadri. En ja, wordt prachtig mooi gezongen door Saj Bhatt samen met Subodh Sharma on the vocals. Ja, sommige banden die verdwijnen niet wanneer mensen uit elkaar gaan. Ze blijven bestaan in je hart, in je herinneringen en in alles wat je samen hebt meegemaakt. Ja, prachtig was dat. Een mooi nummer over liefde, verlies en de kracht om weer verder te gaan. Ja, zo doen we dat hier bij Ujala Radio. Ik zeg heerlijke Ghana, Arwobi Amit Jairamkezaad. Ja, Ismar, een nieuwe Ghana uit de film Toxic. Het is een Telugu movie. Organica naam heet Tabahi. Ja, nog meer heerlijke Ghana, nog meer heerlijke muziek die je hart weet te raken.

Ja, Ganneke naam heet Tabahi. Hij klinkt krachtig. Je voelt de mystiek. En komt dus uit een Telugu Canada movie. Our movie kanaam heet Toxic. Het is een film rond Yush, waarbij de muziek een belangrijke rol speelt in de donkere, stijlvolle sfeer van het verhaal. En ja, deze Ghana past perfect hierbij. Hij klinkt lekker krachtig en mysterieus. Ja, Tabahi. Ja, letterlijk vertaald betekent het zoiets als verwoesting of totale chaos. En dat geeft al wel een beetje een indruk waar deze film dan een beetje over gaat. Ja, zonder dat je het gezien hebt. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana, Orvobi Amijeram Kezaat. Hier op dit moment bij Ujala Radio. Ja, we hebben er weer een in de categorie Oh God, One More Remix. Maar dan wel weer eentje die perfect past in deze tijd. Hey, Giovanni to Ishke Honahe.

कभी हंसना है कभी रोना है, यह गाना का नाम है जवानी तो इश्क होना है. Een heerlijke Bollywood gana over jeugd, verliefd worden en ja, die heerlijke chaos die erbij hoort. Ja, een moderne versie is dit van de bekende Ishke Chandi hai, Ishke Sona hai. En komt uit de film Bibi No. 1 uit de jaren 90. Ja, de nieuwe versie is opnieuw gemaakt door de zangers Shankar Mahadevan en Hema Sardesai. Ja, en een leuk weetje is dat deze titeltrack bovendien in slechts 48 uur is opgenomen. Ja, en hoewel deze Ghana, althans de titel en de muziek duidelijk knipoog naar de films van David Heumann uit de jaren 90, hebben de makers benadrukt dat de film zelf geen remake is van Bibi No. 1, maar een origineel verhaal. Ja, dus die nummers komen elke keer uit in een nieuw jasje. En dan denk je van ja, dan zal het misschien ook weer een remake zijn van de film uit de jaren 90. Ja, zoveel jaren later. Maar nee, het is gewoon een origineel verhaal. Ja, de leuke weetjes, de Jairam weetjes, je hoort ze hier bij Dunia Kamashur, Hindustani Hit Radio.

0: Ruud Oudin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio stuur je e-mail naar info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem ze baat kersakte hai. Aur hem aap ze baat keringe. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
14: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ruim 300 kilometer file, dus het is al hartstikke druk op de weg. Veel lange files zien we op de omrijdroutes van de afgesloten A27. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel bijna een half uur oponthoudt. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Zaltbommel 3 kwartier extra reistijd. Dan de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor Zevenbergshoek 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Kuik en Wiegen. De weg is vrij, maar de vertraging nog een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ujala, Sona Chiria.

Ja, Janica Hamera, Jigger Gaji. Ja, een heerlijke mix Ghana met nog meer heerlijke klassiekers. Ja, het zijn tijdloze klassiekers. Een simpele melodie, een vrolijke sfeer en een hart dat gewoon niet kan zwijgen. Ja, dat maakt deze klassiekers zo tijdloos. Ja, en Janica Hamera, Jigger Gaji. Waar is mijn hart toch gebleven? Het gaat over die typische verliefdheid waarbij je hoofd misschien nog probeert logisch na te denken. Maar ja, je hart heeft het allang overgenomen en een eigen plan getrokken. Ja, de heerlijkste Ghana die hoor je natuurlijk hier zo bij Ujala Radio. En zo beginnen we dit moment weer met de beste hits en de heerlijkste Ghana. Even van wat way back uit de jaren 50, uit de jaren 60 was dat allemaal gebracht in een nieuw jasje, in een local jasje. Ja, het hoort er allemaal bij. Ujala Radio, hij is Sunualo, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van de heerlijkste Ghana.

Ja, ain't nobody gets in mij or two. Ja, ware liefde hoef je niet steeds te bewijzen, toch? Soms zeg één blik al genoeg en dat is al voldoende. Ja, komt dus uit de film Cocktail, deel 2. Een heerlijke Ghana, een combinatie van romantiek en moderne Bollywood beats. Die hoort in één Ghana. Ja, komt dus uit de film Cocktail 2. En dat is dus de opvolger van de populaire film uit 2012, namelijk Cocktail. En ja, de titel zelf verwijst dus naar een soort liefdesbelofte. Ja, het is... ik meen het echt. Ik zweer het. Ja, en na zo'n heerlijke, lekkere Ghana gaan we natuurlijk lekker door. We doen onze volume een beetje wat hoger. Het is de heerlijke romantische vibe hier bij Ujana Radio. Een tikkeltje Broken Heart komt uit de film Awarapun. Maar dan Awarapun deel 2, gebracht in een nieuw jasje. Ja, de tune, die kan je al een beetje meeneurien. Die tune, die kan je alvast opnemen in je hart. En de rest gaat allemaal op de automatische piloot.

Rishtapurana. Een Ghana dat eigenlijk draait om een heel krachtig gevoel. Namelijk een band die je niet zomaar kunt verbreken. Ja, letterlijk betekent het ook, onze band is oud. En het gaat niet alleen maar over liefde. Het gaat ook over verdriet, over loslaten en vervolgens jezelf weer terugvinden. Ja, het is een vernieuwde versie. De echte Bollywood-kenner die weet het. In het jaar 2007 kwam deel 1 van deze film uit, namelijk Awarapan. En ja, dit is dus de nieuwe versie en is opnieuw gearrangeerd door Mitoon met de teksten van Saeed Quadri. En ja, wordt prachtig mooi gezongen door Saj Bhatt samen met Subodh Sharma on the vocals. Ja, sommige banden die verdwijnen niet wanneer mensen uit elkaar gaan. Ze blijven bestaan in je hart, in je herinneringen en in alles wat je samen hebt meegemaakt. Ja, prachtig was dat. Een mooi nummer over liefde, verlies en de kracht om weer verder te gaan. Ja, zo doen we dat hier bij Ujala Radio. Ik zeg heerlijke Ghana, Arwobi Amit Jairamkezaat. Ja, Ismar, een nieuwe Ghana uit de film Toxic. Het is een Telugu movie. Organische naam heet Tabahi. Ja, nog meer heerlijke Ghana, nog meer heerlijke muziek die je hart weet te raken.

Ja, Ganneke naam heet Tabahi. Hij klinkt krachtig. Je voelt de mystiek. En komt dus uit een Telugu Canada movie. Our movie kanaam heet Toxic. Het is een film rond Yush waarbij de muziek een belangrijke rol speelt in de donkere, stijlvolle sfeer van het verhaal. En ja, deze Ghana past perfect hierbij. Hij klinkt lekker krachtig en mysterieus. Ja, Tabahi. Ja, letterlijk vertaald betekent het zoiets als verwoesting of totale chaos. En dat geeft al wel een beetje een indruk waar deze film dan een beetje over gaat. Ja, zonder dat je het gezien hebt. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana. Orvobi Amijeram Kezaat. Hier op dit moment bij Ujala Radio. Ja, we hebben er weer een in de categorie Oh God, One More Remix. Maar dan wel weer eentje die perfect past in deze tijd. Hey, Giovanni to Ishke Honahe.

कभी हंसना है कभी रोना है, यह गाना का नाम है जवानी तो इश्क होना है. Een heerlijke Bollywood gana over jeugd, verliefd worden en ja, die heerlijke chaos die erbij hoort. Ja, een moderne versie is dit van de bekende Ishq Chandi Hai, Ishq Sona Hai. En komt uit de film Bibi Number 1 uit de jaren 90. Ja, de nieuwe versie is opnieuw gemaakt door de zangers Shankar Mahadevan en Hema Sardesai. Ja, en een leuk weetje is dat deze titeltrack bovendien in slechts 48 uur is opgenomen. Ja, en hoewel deze Ghana, althans de titel en de muziek duidelijk knipoog naar de films van David Heumann uit de jaren 90, hebben de makers benadrukt dat de film zelf geen remake is van Bibi Number 1, maar een origineel verhaal. Ja, dus die nummers komen elke keer uit in een nieuw jasje. En dan denk je van ja, dan zal het misschien ook weer een remake zijn van de film uit de jaren 90. Ja, zoveel jaren later. Maar nee, het is gewoon een origineel verhaal. Ja, de leuke weetjes, de Jairam weetjes, je hoort ze hier bij Dunia Kamashur, Hindustani Hit Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op een aantal plekken is het al hartstikke druk in het land. De meeste vertraging zien we op de omrijdroutes van de afgesloten A27... Op het begin de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen Dinteloord en Knoopend Sabina 4 kilometer met 20 minuten vertraging ook. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht Centrum 20 kilometer met een half uur oponthoud. En de A12 valt ook op Utrecht richting de Duitse grens voor Zevenaar nog eens 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De afgesloten A27 bij Gorinchem veroorzaakt ook nog eens lange files op de omrijroutes. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met ook 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor knooppunt Sabine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk, Paspoortpolder en de Benelux-tunnel bijna een half uur extra reistijd. En wat nog opvalt is de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer. Met ook hier ruim een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hoe kan jullie op een lijst luisteren?
3: Ujana's Sona Chiria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. En worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al heel druk onderweg en dat heeft met name te maken met de afsluiting van de A27 bij de Merwedebrug. Daardoor is het heel erg druk op alternatieve routes, zoals bijvoorbeeld de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 3 kwartier extra reistijd. En ook de andere kant op sta je 3 kwartier in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Het is ook drukker op de A15 daardoor, van Gorkum naar Rotterdam, tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk, 25 minuten vertraging. En ook de A16 is daardoor een stuk drukker, van met name van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht, 20 kilometer langzaam rijdend verkeer en 40 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala Lare He. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en

binnenkort jarig. Door jenemdien heet, door zaalgren heet. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er 500 kilometer file. En dat is met name te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Dat levert vooral heel veel drukte op Noord-Zuid-verbindingen en Zuid-Noord-verbindingen uiteraard. Op de A2 bijvoorbeeld, van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg nu 40 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file. En op de A12 Duitse grens Utrecht staat bij knooppunt Grijshoort een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are Amesha.
3: Ujanas Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. En worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg, bij elkaar bijna 600 kilometer file. Het is vooral te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor grote drukte op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Van Den Bosch naar Utrecht nu een uur vertraging en de andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel ook een uur. Het is daardoor ook heel erg druk op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Zwijndrecht ook bijna een uur oponthoud, de andere kant op ook. En op de A12, Duitse grens Utrecht, bij knooppunt Grijshoord staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht, de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

buisprogramma Club Zoom DJ. Vanaf 6 uur ben ik er op Ujala Radio met special vermaais. Vanaf 7 uur op Ujala Radio Beijing Zoom Drenna.

Live vanuit de Hoofdstad.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zinvol. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Andra Vermaais, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.

van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oudjala nog groter. Oudjala Radio, feel the energy.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met ruim 700 kilometer file. Dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug. Daardoor is het met name heel erg druk op Noord-Zuid verbindingen. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een uur vertraging. De andere kant op 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en knooppunt Grijs wordt een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam sta je 50 minuten in de file tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Ridderkerk. En op de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier vertraging tussen Breda-West en de afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujjala Radio is al om, mijn geluid maar weer. Best programma qua zondag zei je. En vanavond vanaf 7 uur. Raad Kostaat, we zijn gaan vermaaien aan de Wallabé. Arbier is er daar, Orike was. Dus vanavond om 7 uur ben ik bij jullie ook. Chebe is het programma qua arm kringen. Ik ben er vanaf 6 tot lakbak half 10. Ja. Dus vanavond ben ik er vanaf 6 uur op Ujjala Radio. Beetje programma qua Sundrena Sundejana. Hele fijne dag. Fijn weekend. Shoef weekend. Avond heb ik op Beetje Kajan. Ujjala Radio. Ik heb vol team getrouwd.

huisprogramma qua op zondag. Jij vanaf 6 uur ben ik er op Ujala Radio met special vermaais. Vanaf 7 uur op Ujala Radio. Beestje zondag.

Ja, Ganneke naam hier, excuses, de stem van EP Dylan. Ja, je excuus maken betekent niet altijd dat je fout zit. Het betekent dat je de waarde van een relatie of vriendschap verkiest boven je eigen ego. Ja, dat is de definitie van excuus maken, toch? Ja, ik moest er zo ineens aan denken door EP Dylan vanwege zijn Ghana excuses. Ujala Radio Hesunualo. Ik ben Amit Jarame, waar je ook bent. Geniet van elk moment.

Ja, uit de film Fighter uit het jaar 2024. Kiaje Sher Kulge. Ja, ken je dat gevoel? Dat je 's ochtends lekker opgewekt, wakker wordt, geen koffie nodig hebt en dat je zelfs nog tijd over hebt voordat je moet vertrekken. Ja, als je van die momenten hebt dat je zo opgewekt wakker wordt, dat past wel bij zo'n moment. Kiaje Sher Kulge. Ujala Radio has un waladunya kamashur Hindustani Hit Radio. Ik zie ik heerlijke Ghana, of ik zie ik heerlijke Dhamaka Ghana.

तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे. Ja, in de liefde is het enige wat je soms wenst, dat je hart erin ondergedompeld raakt en dat je ja, zo onbeperkt van de liefde kan genieten. Ja, uit de film To Jhooti Mai Mekaar, de stem van Arijit Singh was dat. Organa Kanamraha, Tere Pyar Mein. We genieten van de mooie momenten tussendoor hier op de playlist De Heerlijkste Ghana. Ja, het leven kan zo mooi zijn. Het hoeft maar heel simpel te zijn. En je kan er onwijs van genieten.

बेशरम रंग कहां देखा दुनिया वालों ने, ja prachtig, heerlijk, heerlijk Dhamaka Gana. Gana om lekker enthousiast van te worden uit het jaar 2022 was dit, uit de film Pathaan.

0: जादुई, खूबसूरत गाना द स्टेम फन जुबिन नौटियाल, geboren in 1989 en inmiddels niet meer weg te denken uit favoriete Bollywood.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio.
4: You are...
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De spits verloopt heel erg druk bij elkaar. Staat er 770 kilometer file. Het is vooral erg druk in de zuidelijke helft van het land. En dat is te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2... in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Je moet daar rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt ook voor de A16 tussen Rotterdam en Breda. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging vanaf de Belgische grens 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, op de ring Noord bij Durgerdam. Vanaf Amsterdam Rivierenbuurt is de vertraging 25 minuten. Bij Durgerdam zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk 24 kilometer file en een uur oponthoud. Komt door de afgesloten A27 ook. En op de A50 Arnhem-Os is het bijzonder druk tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Houd daar ook rekening met 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. En worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

वादिया मेरा दामन राजते मेरी बाहें. Ja, vrij vertaald. De valleien zijn mijn schoot en de wegen zijn mijn armen. Ja, zo'n klassieker is dit uit de film Abhi Lasha uit het jaar 1968 alweer. Ja, het is gecomponeerd door de legendarische Ade Burman. En de mannelijke versie, althans het originele, is gezongen door Mohammed Rafi. En de vrouwelijke werd destijds gezongen door Lata Majeskar. Maar dit is de formatie Sweet Melodies met de stem van Chanel. Ja, uit de film Abhi Lasha uit het jaar 1968, daar kwam het originele in voor. Ja, bijzonder is dat het lied in de film verbonden wordt met het landschap. Ja, de personages zingen over valleien, over wegen en natuur, terwijl die omgeving eigenlijk dus een metafoor wordt voor liefde en verlangen. Wadia Mera Damen, Razete Meri Bahe. Ja, waar liefde woont, voelt zelfs de langste weg als een weg naar huis. Ja, een echte Bollywood-klassieker was het dus. Romantisch, melodieus en woorden die bijna als een gedicht klinken. Ja, een prachtige cover was dat dus van Chanel van de formatie Sweet Melodies. Ja, we gaan heerlijk verder met nog meer heerlijke Ghana. Isbaar, een prachtige fusion Ghana. Het is Sanjara samen met Wejenoen uit de film Awara Pun deel 2. Ja, gebracht in één Ghana. Prachtig mooi en heerlijk om naar.

Ja, ik zei het al. Het is een prachtige combinatie. Het lijkt alsof deze twee bij elkaar horen. Alsof ze samen geboren zijn. Maar ze zijn samen gebracht. Het is samengesteld in Ingana. Wijnoon uit de film Awarpen. En de bekende Sanyara. Geweldig mooi in deze heerlijke Ghana. Ja, welkom bij jouw moment met de heerlijke Ghana. Gezelligheid en vooral heel veel goede vibes hier aan Dunia Kamajor Hindustani Hit Radio. Ja, of je nu net inschakelt. Of als je al een tijdje met ons meeluistert. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk. Zet het volume lekker omhoog. En geniet lekker van de heerlijkste Ghana. Let's go. Ja, want één ding weten we zeker. Goede muziek kent geen tijd. En een goede vibe al helemaal niet.

Ja, ook weer zo'n heerlijke Ghana uit de categorie Oh God, One More Remix. Maar dan wel weer zo'n Ghana dat de pure 90 Bollywood nostalgie combineert met een heerlijke moderne beat. Ja, tunery, het betekent letterlijk een kleurrijke doek of een sluier. En ja, in deze Ghana wordt die eigenlijk een speelsymbool van aantrekkingskracht, flirt en natuurlijk verliefdheid. Ja, het originele kwam uit de jaren 90, 1999, uit de film Bibi Number 1. Met onder andere Salman Khan en Susmita Sen. Ja, sommige liedjes brengen niet alleen muziek terug. Ze brengen een hele generatie herinneringen terug. Ja, daarom hou ik van die combinatie. Old met gold, maar ook old wat geremixed wordt. Wat in een nieuw jasje gestoken wordt. Ja, ik hou er wel van hoor. Maar nu eventjes een nieuwe Ghana, Rip Bowery. Ook weer zo'n Tamaka Ghana uit de film Don't Be Shy. Ja, ik zeg Tamaka Ghana, heerlijke Ghana, Nanchwala Ghana. Je hoort het hier aan Dunia Kamishur, Hindustani Hit Radio.

Ja, ook weer zo'n heerlijke Dhamaka Gana die je lekker enthousiast maakt, die je vrolijk maakt. Want ja, wanneer liefde je raakt, verandert zelfs de gewone wereld in iets bijzonders. Dus ja, als je vandaag een beetje bouwerie bent, geef gewoon de liefde de schuld. We gaan lekker door met de heerlijkste hits en de lekkerste Gana. Ook weer een in een... In een heerlijke moderne beat. Ja, we variëren die traditionele Indiaanse melodieën. Met af en toe ook weer eigentijdse nummers. Een eigentijdse mix komt uit de film Alpha Organica naam Massacre.

Meestal als je denkt aan het Engelse woord massacre. Ja, dan moet je denken aan een slachting of aan een bloedbad. In ieder geval aan iets lugubers. Maar in deze Ghana wordt het figuurlijk gebruikt voor een vrouw met zoveel uitstraling en kracht dat ze iedereen omver lijkt te blazen. Ja, het is een originele track uit Alpha en verscheen als een speciale promotional music video na de aftiteling van de film. Ja, en je ziet Alia Bhatt centraal staan in de music video. Ja, je hoorde de bijzondere vocals van Shilpa Rao en Jonita Gandhi zojuist.

Live vanuit de Hoofdstad. Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shurukiya Jaga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Head. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het Internationaal Strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
9: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar meer dan 800 kilometer file. Dat is voor een groot deel te wijten aan de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt trouwens ook voor de A16 tussen Breda en Rotterdam. Er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide, daardoor 40 minuten oponthoud. Bij knooppunt Sabina is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf Dinteloord levert dat ook een kwartier vertraging op. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Rotterdam-Zuidplein is de vertraging een uur door een ongeluk. De weg was daar dicht omdat er een traumahelikopter moest landen, maar is inmiddels weer open. En op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Ridderkerk ook een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jana Radio Suno Alum, mijn Lloyd Mahavir. Best programma qua Sunte Jaye. En vanavond vanaf 7 uur, Raad Kosaat, we zijn Ham Vermaijelan en Wallebi. Arubir is er daar, Orike Bas. Dus vanavond om 7 uur ben ik bij jullie ook. Chebe is het programma qua Marmkringen. Ik ben er vanaf 6 tot lakbak half 10. Ja. Dus vanavond ben ik vanaf 6 uur op Ujala Radio. Beetje programma qua Sundra en Sunte Jana. Hele fijne dag. Fijn weekend. Shuf weekend. Absoluut op Beetje Kajana. Ujala Radio. Kijk vol team.

huisprogramma qua. Zondag zijn hier vanaf 6 uur ben ik er op Ujala Radio met special vermaais vanaf 7 uur op Ujala Radio. Beesje zondag.

You are Ujala Radio Headlines. De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Het Internationaal Strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk met in totaal ruim 700 kilometer file. Vooral in het midden van het land is het bijzonder druk door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Knappend Ridderkerk ook een uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht drie kwartier extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook ruim drie kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Vliegveld Malpensa in Milaan is officieel vernoemd naar voormalig premier Silvio Berlusconi, na een juridische strijd van 2 jaar. Bij de onthulling van een zilveren plaquette waren vicepremier Salvini en familieleden aanwezig. Dochter Marina Berlusconi sprak van trots en emotie. Milaan en 3 Lombardische gemeenten hadden rechtszaken aangespannen tegen de naamswijziging, die uiteindelijk doorging onder premier Meloni. Premier Jette noemde de analyse van de AIVDE en NCTV over de normalisering van rechtsextremisme een heel serieuze waarschuwing. De diensten stellen dat rechtsextremisten via façadepolitiek hun ideeën mainstreamen. Bijvoorbeeld met termen als remigratie en omvolking. FVDE en BBBE gebruiken die term, maar benadrukken uitdrukkelijk dat zij vrijwillige terugkeer bedoelen. Minister Van Wil riep alle politieke partijen op de analyse te lezen. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Premier Jette heeft na de algemene beschouwingen een nieuw pakket voorstellen samengesteld over koopkracht, het sociale stelsel en box 3. Bedoeld om zowel linkse als rechtse oppositiepartijen te overtuigen. Gesprekken starten morgen voor het begrotingsdebat van woensdag en donderdag. Zelfs BBB, dat eerder een motie van wantrouwen steunde, schuift hier aan tafel. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar het is toch nog steeds behoorlijk druk op sommige plaatsen. Vooral tussen Utrecht en Den Bosch op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim een uur oponthoud. En ook de andere kant op zijn half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden 40 minuten vertraging. De andere hele drukke weg is vanmiddag de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht ruim een uur oponthoud. Op de A16 Belgische grens Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En in het zuiden van het land op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Dussen en knooppunt Empel is de vertraging nu ook 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?
3: Volume Torah Barhaye. Zet je volume wat hoger. Ujala Radio per. Apap sunye ye shandar sinahma peshke. Jara hai aapke liye.

You are. Ujala Radio Headlines. Op Ameland spoelde een dode vinvis van 11 meter aan tussen paal 5 en 6. Premier Jette presenteert nieuw koopkrachtpakket. Gesprekken starten morgen voor begrotingsdebat woensdag en donderdag. Vliegveld Malpensa in Milaan heet nu officieel Silvio Berlusconi Airport. Vrijdag werd een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: म्यूजिक का सफर उजाला रेडियो पर जारी है।
1: हाँ? क्या कहा?

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download Ujala.

De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heri. De raspe cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heri, bonjo en

0: Ujala Lare He. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmew Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl. You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. De aanval werd opgeëist door het Vrij Comité d'Éthique de l'Uliège. Ernst werkt aan artificiële intelligentie voor defensiedoeleinden en spreekt van een fysieke aanval. Premier Nawaf Salam van Libanon waarschuwde de algemene vergadering van de VN vrijdag tegen het zomaar terugtrekken van vredesmachten UNIFIL. Het mandaat van de missie, die bestaat uit circa 7500 militairen uit 46 landen, loopt eind december af. In 2027 moeten alle militairen vertrekken. Salam vreest dat een veiligheidsvacuüm in de regio ontstaat. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Vlaamse vlogger Jonathan Medard deelde beelden waarop hij en zijn vriend in Gent door mannen worden gevolgd, terwijl zij homofobe opmerkingen roepen. De Gentse politie stuurde de zaak door naar het Openbaar Ministerie. Medard verwijderde de video later omdat twee van de vijf zichtbare mannen aangaven niets met het incident te maken te hebben. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met bij elkaar zo'n 260 kilometer file. Heeft vooral te maken met de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Den Bosch en Utrecht. Richting Utrecht is de vertraging ongeveer 50 minuten. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp zijn kwartier in de file door een ongeluk bij Nootdorp. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam nog 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk. De vertraging is ook nog bijna een uur. Dat heeft ook te maken met die afgesloten A27. En daardoor is het ook nog heel erg druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht daar ook 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, Jalla Radio Zonol hoor. Maar hoe Lloyd, maar hebben hier een hele goede avond allemaal. You are Jalla Radio Zonol. Op Hami Heze Tori Der Milan wil je afloeken voor mij. Al voor mij per Hajaiga Almere keren wil je Raiz Mohammed Rashid Orikli. Pahli Salgerke Hushike Mogper. Abi Tori Der Milan, voor mij je hem lanen wil je. Raiz Mohammed Rashid Ori. Sundra hem programma, Sundra hijjana Ujala Radio Ka.

meer een keer in Nivala Raiz. Mohammed Rashid Orikiaatje, Pahli Salkre. Vandaag 1 jaar geworden. Our Gushikimalkeper.

Erik Rehnevala Raiz Mohammed Rashid Orikiaatje Soekerwaar. Precies daar ik Satemriko vandaag is hij 1 jaar geworden. Al die Goesje namens lieve papa Sharif Ori en lieve mama Alicia Ori Ali Beukskultofzee. Pierre Pierre Lardla Beta Klebri Pierre Dular Mohammed Mubarak Badi Douai Gerkezaat Arskige. Almir Kirinivala Raiz Mohammed Rashid Orikiaatje Pahli Salgre Hauri Salgre Goesje Kemalkeper. Piari, piari, piari, piari, lieve, lieve Dadi Jan. Bibi's hebben Ria Ori, Piara, Piara, Pota, Kalibri, Piara, Dular, Ormo, Barik, Badi, Dwaai, Gerkezaad, Ars, Krijgen, Programma, Sunia.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. Ernst werkt aan kunstmatige intelligentie voor defensie en noemt het een fysieke aanval. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit bevestigt de dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Minister Sterk trekt het wetsvoorstel voor nachtelijke kamerinsluiting in gesloten jeugdzorg in. Het vorige kabinet wilde dit voor ongeveer 400 jongeren vanaf 12 jaar met gevaarlijk gedrag. Sterk noemt de maatregel niet proportioneel en vreest dat opsluiting genormaliseerd wordt. Schapen mogen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Op Texel blijft het verbod gelden tot april vanwege herstel van het gras. Dijkgraaf Remco Bosma prijst pachters voor hun snelle reactie tijdens de droogte afgelopen zomer. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, Rato Dien, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat ie. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door de afsluiting van de A27 bij Gorinchem staan er nog lange files. Onder meer op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 3 kwartier extra reistijd. A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Ridderkerk 1/2 uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 1/2 uur vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor afrit Nuurmansdorp 1 kwartier. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeel 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Almere kreeg wel een Raïs, Mohammed, Rashid, Oriki, Pehli, Salgraje, Salgrike, Gushike, Malgepe. Allah tellen ze dwahe, Kiako, Hamesha, Salamaterke, Gushike, Tandruserke, Harik Bemarise, Harik Musibese, Aanko Durake. Mubarko, Mubarko, Mubarko, Mubarko, Mubarko. Salgre Mubarko. Rishte daar, Ori? Commercial break about all be farmage zarur sun lena baki ke farmage hum teesre bhag mein pura karne wale hain tamam rishtedar ori ko hum feliciter kar rahe hain Raiz Mohammed Rashid ori ke pehli salgirah ke khush ke mauke par sun rahe na program sunte jana zomtein aur bhi farmage ujala radio par agar aapko farmage dena hai stuur je mail naar info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar €100 op UR Ujala Radio. Nee.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Roy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruki Ajayga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht en Uske Baan. Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per aap ticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. Ernst werkt aan kunstmatige intelligentie voor defensie en noemt het een fysieke aanval. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit bevestigt de dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Minister Sterk trekt het wetsvoorstel voor nachtelijke kamerinsluiting in gesloten jeugdzorg in. Het vorige kabinet wilde dit voor ongeveer 400 jongeren vanaf 12 jaar met gevaarlijk gedrag. Sterk noemt de maatregel niet proportioneel en vreest dat opsluiting genormaliseerd wordt. Schapen mogen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Op Texel blijft het verbod gelden tot april vanwege herstel van het gras. Dijkgraaf Remco Bosma prijst pachters voor hun snelle reactie tijdens de droogte afgelopen zomer. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
10: Tujhe lage na najariya.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A27 is het extra druk op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen nog 10 minuten op onthoud.
2: Namaste, mijn Halka Yagnik. En aap sun rahe hain.

Oudje, Sukerwaar, 25 tarik september. Vandaag 25 september in het jaar 2026. Almere Kirhinwala, Rais Mohammed, Rashid Orikiaatje, Pehli Salgre, Hesalgreke, Gushike Malkepe, Nagmako Vermaaske, Papa, Sharif Ori en Mama Alicia Ori Ali Bux. Piara Piara, Beta Kewelse, Bri Piar, Dular Or Mohammed, Mubarak Badigazat. Isikizat, Jitnese Vermaajita, op Gatmohone Praaihem, Ujala Radio Kizere Vermaaje Sunne. اور دینے کے لیے بہت بہت شکریہ ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ جتنے سے فرمائش اجالا ریڈیو کے ذریعے پیش کیا گیا ہے آپ کو ضرور سے پسند آیا ہوا ہوگا اینڈ نوحوالز De felicitaties gaan naar kleine Rais Mohammed Rashid Ori, die vandaag 1 jaar is geworden. Van harte gefeliciteerd. Allah Ta'ala zit dwaai. Kiapko, Rais Mohammed Rashid Ori, hamesha salamat rakhe, khush rakhe, tandroost rakhe, harik bimari se, harik musibat se dur rakhe. Aap hamesha khush rahe. En lieve Rais Mohammed Rashid Ori, je lieve papa Sharif en lieve mama Alicia Ori, wil jou nogmaals het volgende zeggen. Mooi seizoen. Luister maar. Lieve Rais, vandaag vier jij jouw eerste jaar met slingerstaart en heel veel liefde bij elkaar. Alhamdulillah. Jij bent onze grootste zegen. Jouw lieve lach brengt zoveel geluk in ons leven. Moge Allah je beschermen op al je wegen en je vullen met gezondheid, geluk en zegen. Op nog heel veel mooie jaren en verjaardagen, lieve Rais. Wat zijn wij trots op jou. Vandaag en alle dagen. Allerliefste felicitaties toegewenst namens je lieve papa en lieve mama, Sharif en Alicia en namens de hele familie. En namens Ujala Radio. Ujala Radio gezien. Vermaak je dini aur sunniklee. Richt daar, Ori. Bahut bahut shukriya. Mooi se verjaardag meneer van Rais Mohammed Rashid Ori. Rais Mohammed Rashid Ori Salgre Mubarko Mubarko Mubarko Mubarko Mubarko Ujala Radio is kezerie. Zo'n alle vermaaisjes in een studio e-mail naar info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. یہاں تک آپ نے سنے ہیں پروگرام جو ہم نے پیش کیے ہیں میں ہوں لوئس مہاویر ایک وینچولی علامہ ہیں یہ لے فائن آفن شب ویکنڈ

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In januari bieden staatssecretaris en minister excuses aan kinderen van toeslagenaffaire. Meer dan 2000 dossiers worden herbeoordeeld. Minister Sterk schrapt nachtopsluiting voor jongeren in gesloten jeugdhulp na overleg met zorgmedewerkers. Braziliaanse president Lula beschuldigt Trump van koloniale ambities en leidt met 47%. Oekraïne waarschuwt VN. 6000 burgers dreigen te verhongeren in bezette dorpen nabij Gerson. Russische troepen plaatsen landmijnen sinds januari. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Weer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij knooppunt Diemen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: You are just perfect. Ujala.

0: Jala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. In januari bieden staatssecretaris en minister excuses aan kinderen van toeslagenaffaire. Meer dan 2000 dossiers worden herbeoordeeld. Minister Sterk schrapt nachtopsluiting voor jongeren in gesloten jeugdhulp na overleg met zorgmedewerkers. Braziliaanse president Lula beschuldigt Trump van koloniale ambities en leidt met 47%. Oekraïne waarschuwt VN. 6000 burgers dreigen te verhongeren in bezette dorpen nabij Gerson. Russische troepen plaatsen landmijnen sinds januari. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Lare Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Kortjarig, door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio, vermaaijs aap, deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens de rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar Ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 20 minuten. En ook op de A1, maar dan van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Diemen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujanas, Sona Chiria.

ठोकरे आ रही हर कदम पर नजर, ठोकरे आ रही हर कदम पर नजर।

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij Russische aanval op Kiev overdag kwamen 5 mensen om het leven. Oekraïne vraagt meer luchtverdediging. Politie vergoedt apparatuur. Spaanse fotograaf die zaterdag op Malieveld in water viel. Het Global Citizen Festival in New York is geannuleerd door extreem weer dit weekend. Ed Sheeran annuleert concerten bij Boston. Oekraïne waarschuwt VN. 6000 burgers dreigen te verhongeren in bezette dorpen bij Gerson. Russische troepen plaatsten landmijnen sinds januari. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij Russische aanval op Kiev overdag kwamen 5 mensen om het leven. Oekraïne vraagt meer luchtverdediging. Politie vergoedt apparatuur. Spaanse fotograaf die zaterdag op Malieveld in water viel. Het Global Citizen Festival in New York is geannuleerd door extreem weer dit weekend. Ed Sheeran annuleert concerten bij Boston. Oekraïne waarschuwt VN. 6000 burgers dreigen te verhongeren in bezette dorpen bij Gerson. Russische troepen plaatsten landmijnen sinds januari. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zinvol. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruki Ajayga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht en Uske Baan. Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalaheer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gerilina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerstekte heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. Politie vergoedt apparatuur Spaanse fotograaf die zaterdag op Malieveld in water viel. Het Global Citizen Festival in New York is geannuleerd door extreem weer dit weekend. Ed Sheeran annuleert concerten bij Boston. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag kwamen 5 mensen om het leven. Oekraïne vraagt meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwt VN. 6.000 burgers dreigen te verhongeren in bezette dorpen bij Gerson. Russische troepen plaatsten landmijnen sinds januari. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Politie vergoedt apparatuur Spaanse fotograaf die zaterdag op Malieveld in water viel. Het Global Citizen Festival in New York is geannuleerd door extreem weer dit weekend. Ed Sheeran annuleert concerten bij Boston. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag kwamen 5 mensen om het leven. Oekraïne vraagt meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwt VN. 6.000 burgers dreigen te verhongeren in bezette dorpen bij Gerson. Russische troepen plaatsten landmijnen sinds januari. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hey, suno walo, main hu Amit Jairam aur ye hai aapka Ujala Radio. Wohi Hindi Hit Radio Station, jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Ebola Bundibugyo verspreidt zich in Congo. 63 regio's getroffen. 7890 besmet. 3799 doden. Geen vaccin. Kabinet voegt 20 regenboogsteden en 10 veilige steden toe. Met 2,6 miljoen euro. Na 28 jaar mag Drum Cree Parade weer door Garvaghy Road in Portadown. Een oud gevangenismedewerker is op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten na ruzie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Bij Russische aanval op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Namaskar, mijn Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Je weet het toch?

You are. Ujala Radio Headlines. Ebola Bundibugyo verspreidt zich in Congo. 63 regio's getroffen. 7890 besmet. 3799 doden. Geen vaccin. Kabinet voegt 20 regenboogsteden en 10 veilige steden toe. Met 2,6 miljoen euro. Na 28 jaar mag Drum Creek Parade weer door Garveggie Road in Portadown. Een oud-gevangenismedewerker is op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten na ruzie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.